0: Ya, bunga anje kam gya sun kwa wala gita kwa mtiki ya ufika wa drin fiftah ke kwa ta mtini chwa gmik angwa mko na isen building a program ta kwa mgeta kwa ta mti kwa mwen ya he gehe gya kabi sisi ke kwa gya kundi sa kwa mgeta nam mtilika ya kamu kugeka kwa chunam aka ngawusi ke kwa tini ge a kundi sa bunga mhe gitwa ngai ka kala ta kundi sa mai ti cosmos ta kambu kunam gita ngai de ai skola oli ta ko ngita khara unti khangem ma asam thwa tinga wa manier piro musawanga ta khwa ta ko ngha onke ka khisi ke he a khokam wa ta ka ka kam ma khoya mora piro enu khandet met yo vanoggend.
1: Hallo Bamba, we're in Libya and just come to meet me. Thank you that we may have come back to Libya with soccer that is entered that man. We go and create an Instagram consumer American Medicine African Policy Dean and in South Africa the community policy forum doing a platform thing.
0: Ja, dankie Piero. Piero, kan jy net gou vir ons vertel oor vandag se event? Die ervaring daarsom en hoe dit op plek gekom dat ons vandag so 'n groot dag saam vier?
1: Dankie vir die geleentheid. Wat dit van net so gemaak het dat ons vandag tot dit ding is. Dit is daarom dat ons moet vandag speel. Dat ons die gemeenskap van plaas in die hier die samewerking van die polisie dan dat ons saam doen. So dis weer dan dat die polisie aan ons dring en dan ons na die gemeenskap moet brengen dat ons ons erfenis kom vier. Van ons allemaal geen erfenis, het groot ding en ons die gewoon twee gemeenschap. Ons leert nog die erfenis, ons praat die taal, ons oefen, ons eten van die ding. So alles is fijn, so dit moet wees. Maar ik denk, sinds aan gerekje en kou, tegen die taak, en dan moet het heel zoek te herom, gewoon twee gemeenschap van haar. En het heel ook hier, kijk, het heel ook hier, ndomo so wonderen te tyo tsirike te tsongo to tete and the third thing is this court rat and ko comment ya and police matter daro ka yo te kini dango ya kara ta ta te ikra ko te no ti te ra ka ngi tuwa wata ga sport ko sport rat ti ki te ka geno jengo nam tama te sore ma ko hang te sure geno ganza ko bi ko serte mu ta langre ke santa ka ko ka kam ka ka wa wa kam na wa ta u te ta ku ti ta ku ta we o se tiene que hacer todo en ame wa ta ku ta da pisa di te ni tra di si hu ma ti ti plat ni da pla ni ti tra di si hu a ka kom ta ka o ya na ga te ka o ki te twa da ki te twa e bona ti ni da ka pa khan da ka ku a ti ra ta wa ti ni da pri bon tena ti ro ta ka ti ni ti na an khan da ti ni ku a khan khan ta ka ni that top the cow up the kid that what you get from us that some come up wala ji kitna kitna plus for din agar koi nahi thi kai kya paita kan di thi ko bola de no nahi plus ni khai thi this is so like how when we are an khan khan wo achira na kal yeah bye thank you did that did not go in the community lead the post for trap of the course of the year for the year and the game for on in the atmosphere they like all by a boy that seen goal for the of the last of the last year that is for the thing that was seen and minimum here for school and bended come out of rain net game cup for the national all is come not an this take by a boy and that in the seniors almal is this one less hunger for my soccer the consume en hulle kan net dit sou dit sien. So die ene kant van soccer field, is vol mense as in die USC, dis hulle gang mes, wat die moet nie mes nie. So jy moet ook net as in die vandag hier is nie. Great tyd en soms ek die games wat hier aangaan, wat georganiseer is deur jy is dit Afrika se Police Beans en ons sportraad en sommer werk en met die punt en ons kap en dan ons moet nie vergeet nie, the voice of the fair people, hulle is ook betrokke okay, daarso in die game. So met dit sal ek sê dat nog iets is, ons kan nog aangaan die
0: baie dankie meneer Musawanga en vanaf jou af jou persoonlike perspektief aangesien jou span a yet to be played in the game ja jou span speel mos nou Piero en jou verwagtinge vir vandag se uitkoms.
1: Ja, mijn verwachting is vandaag nu is het derde game dat nu aangaan.
0: Ja.
1: Zo, we zullen maar zien wie hier tegen staat is in de Black Forest Lowell en die game ze nog aan. Alle Spanen proberen om voor hen te sturen om een kans te krijgen om de score of enige ding te doen wat ze kan. Zo, we zullen Argentina, not a dark gray. So okay. There's a game on, and a number of the game on. So taking the game, who shall get time? And the final shall be Mighty Cosmos and then Black Tigers. Who shall be the final from team? We shall convene and get the place shall gray. For now, start to look at the big with the fans. That a lesbian and a black one is out there. So there's a lekker game. This the beginning with the Spanish from Clark on the Tourway, the other name of the field. And it was a knockout and another in 8 seconds. And Superstars at the game was 8 knocked and it's a lower. But when the first loser, then I let the position agree. And we are to feel, and we are last night at the field, and Pandapo, and I feel they have the check. So it's an Spanish, it's in the first round.
0: Woorde vir die breë gemeenskap, mense wat net by die huis sit vandag en nie na die event is nie. Het jy enige boodskap vir hulle?
1: Vir wie?
0: Vir die mense wat net by die huis sit en nie by die event is nie.
1: Vir die mense wat by die huis is, ek kan hulle sê, dis een ding wat hulle mis, as hulle nie hier is nie, dis alle klom jong mense, en die politie, en ons is allemaal breng veilig hier so, onder politie se toesig, so as jy nie hier is nie, is hulle groot ding mis. Die traditie wat samengaan met sport en die traditie wat die wat andere kulturen ook hier is met de lesgeerde draag van die dagse cultuur met die gemeenschap. Zo met dit, ik denk zelf ook een van de sprekers gereden van de Voice of the Sun people, dan is altijd die organisatie wat sport ondersteunt en met die mensen samen is waar ook al dingen gebeuren. Zo ik zal met de lesse voorzitter praat, Lucas Komoer, om ons paar dingen te doen waar ze betrokken heeft als jeugd, onze organisatie, wat te doen is met de jeugd en wat altijd gewillig is om alles equipment, zoals die sound toerusting bij de studenten te laten doen. Lucas, zijn die vergaan tegen, als ik hier kijk tegen naar moet, die natuurlijk tegen naar moet, waar sport met de mensen gaan. Niet dat gaan samen, een keer ook hier, een keer ook in dat jouw toekom, aan die tegen.
2: Ik heb hier de geheim tegen mijn tweeën te maken met extra evenementen. Con esto como hay que escribir como tema mía con Lucas Pumuro tema todo de Voice of the Sun que por aquí de organización si tengo ya tengo caliente que ya no dice como estamos en la tierra de la tierra de la tierra de la tierra de la tierra de la tierra de la tierra de la tierra de la tierra de la tierra de la tierra de la tierra de la tierra de la tierra de la tierra de la tierra de la tierra de la tierra de la tierra de la tierra de la tierra de la tierra de la tierra de la tierra de la tierra de la tierra de la tierra de
1: And thank you, I'm the voice of the sun. Organization of Mokabe Kumalikas Kumuru, Hamo Kama and Hamako Naki, who is at the coming to the platform until this key. Yeah, I swear, man. Yeah, let's talk to the studio to Nile and here.
0: Bye, thank you, Piero. Baie dankie vir die klein woordjies wat jy met ons gedeel het. En ek hoop die luisteraars wat luister Bongam hoe ek gee kwats o man amate gee kan nou si ka gee ta akondi sa dekas gee senke aktua tuke age ka trazala o hum wa ya Mighty Cosmos ek kan boku na kula aka wase se gee ta a kondi sa kwam gee sinkwa nan gotem gee sa kwa kwa wa di eerste keer gee he platform 10 Bongam Kung gani kuna ge kwe gani kuna henga ba ke police in kage kama gam tiake ngabunga hum wishi si kage nam kaita akam ngawa uwa heritage akama ka abunga ge ta jo tradisi heke mkaltirska ge kumako ukwa siu tangana kwa chem gege sa akwa he piro tene tway kwangha om kaka wisisiwa ka mixing uti tway e heti gigalane a tradisi tre gita wang mka e tabola ku gita wang mka e kawisi sisi giti kakwitaka kwaka no mana e ke hanam kaka agia kondisa ku platform ten ke wa ear sticker ke chikwin agia kondisa van ka kama ka gikwa bola kam mtanka nam bola kwa jwe kwe bola si kama todi uku e si ukwa guakopo taka kaka wa tradisi tre kam tankwa san tre ngesi todi kwe ka guwa waka kwe si kama zi kakam waka akam ke si ke wika chewi si si ke kwe he mtagi anam malaya bunga mwe ge kwa chu ge mtong aloka ge kula kwa chu dwi kaka kalanti krisen mti wa si si mtagi ta akonde sa waka kukuma si kamkotene ge ge mwage sa awala si nda chemu si mtene gire kwe chu ag mtanga mko program bunga mtui mana make kakrisi tene agi akala utu mko e kaka abge kwa kwa kwa kwa kwa kwa saka kalaka tene o kwa mtene na asa akwa Nuta mama si gita nguma kakala, tre gita, tre kak, ge gita, agi ikak, eta bola gita kuwa, kawisi si gita akundisa kakam nawa. Simu si, kukhalik akwarag, angwa program ki kagang, tagira sa agitini akulutom ki wula, msa, ke yachwa.
3: Eka.